0: bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: From the ground to see your sad into your eyes, you look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Tot 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Burgerbelangen Reden heeft geen inhoudelijke reactie gekregen op 11 vragen aan Europahaaf over de toekomst van het centrum. De partij vroeg onder meer naar de stilgelegde sloop, het ecologisch onderzoek, de planning en de verdere ontwikkeling. Ook de VVD wil snel duidelijkheid. De partij wil alle betrokken partijen aan tafel en duidelijke afspraken over wie welke stap moet zetten. Ook moeten daar termijnen aan worden gekoppeld. Na het reces wil de VVD met de situatie aan de slag. Ten Haven wilde niet reageren op vragen van Studio Reden.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start met een mix van wolken en zonneschijn. In de middag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Het wordt 21 graden en de noordenwind is matig. Maandag is het droog met al maxima van 22 of 23 graden. Het is dan droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met 25 graden. Maar vanaf dan neemt wel de kans op onweersbuien toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: is Studio Ede. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: zee. Nu te lezen op studioreden.nl. Bij zorginstelling De Oude Plataan in Dieren is dinsdag brand ontstaan in een magnetron. Volgens bronnen van Gelrenieuws ging het niet om een technisch defect, zoals Attent aanvankelijk meldde. In de magnetron lagen batterijen en schoonmaakdoeken. Volgens de bronnen is de magnetron onbedoeld aangezet door een bewoner. De politie onderzocht de zaak, maar vond geen aanwijzingen. In ruim 4 maanden moest de brandweer 5 keer naar de Oude Plataan voor een brandmelding. Attent zegt geen uitspraken te doen over de omstandigheden rond het ontstaan.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.
2: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start met een mix van wolken en zonneschijn. In de middag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Het wordt 21 graden en de noordenwind is matig.

0: Maandag is het droog met al maxima van 22 of 23 graden. Het is dan droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met 25 graden. Maar vanaf dan neemt wel de kans op onweersbuien toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl. Burgerbelangenreden heeft geen inhoudelijke reactie gekregen op 11 vragen aan Europahaaf over de toekomst van het centrum. De partij vroeg onder meer naar de stilgelegde sloop, het ecologisch onderzoek, de planning en de verdere ontwikkeling. Ook de VVD wil snel duidelijkheid. De partij wil alle betrokken partijen aan tafel en duidelijke afspraken over wie welke stap moet zetten. Ook moeten daar termijnen aan worden gekoppeld. Na het reces wil de VVD met de situatie aan de slag. Ten Haven wilde niet reageren op vragen van Studio Reden.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start met een mix van wolken en zonneschijn. In de middag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Het wordt 21 graden en de noordenwind is matig. Maandag is het droog met al maxima van 22 of 23 graden. Het is dan droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met 25 graden. Maar vanaf dan neemt wel de kans op onweersbuien toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: Europahaven heeft gereageerd op de onrust rond de herontwikkeling van het centrum van Reden. De ontwikkelaar zegt transparant te willen zijn en de samenwerking met inwoners en ondernemers te zoeken. De sloop van panden aan de Schoolstraat, Groenestraat en Oranjeweg ligt stil na ingrijpen van de provincie. Die stelde dat de sloop was begonnen zonder dat eerst rekening was gehouden met de regels rond beschermde soorten. Europahaven zegt de eisen serieus te nemen, maar geeft geen inhoudelijke uitleg over de reden van de stillegging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start met een mix van wolken en zonneschijn. In de middag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Het wordt 21 graden en de noordenwind is matig. Maandag is het droog met al maxima van 22 of 23 graden. Het is dan droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met 25 graden. Maar vanaf dan neemt wel de kans op onweersbuien toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeiemorgen deze zondag 23 augustus 2026. Het is 10 uur geweest en een nieuwe goeiemorgen voor jou staat klaar hier op Studio Reden. 2 uur lang heerlijke muziek met af en toe een leuk feitje. Studio Reden. En ik trapte af met Galantis, David Guetta, 5 Seconds of Summer. Ook Ravin Lenné met Love Me Not en Dennis met Today. Elisa hoor je straks met Ik Ben Thuis, haar splinternieuwe plaat. Na Banners met Someone To You. Een hele goeiemorgen.

altijd heel ademloos naar luisteren naar de liedjes van Elisa. Niet omdat ze ook een persoonlijke touch meebrengen. Bijvoorbeeld bij Mijn Kleine of bij Kleine Zonnestraal. Maar Ik Ben Thuis is zo'n versmelting van rust, melancholie en toch een hele sterke tekst. Elisa, Ik Ben Thuis hier op Studio Reden. Dadelijk is het Juke Jumon met Ocean Drive. Naar deze classic van Michael Jackson, Don't Stop.

Juke Juwon met Ocean Drive hier op Studio Reden. Naal Horan zo dadelijk met Dinner Party. Misschien had jij die gisteravond wel. Na Anastasia met Left Outside Alone.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dinner Party van Niall Horan hier op Studio Reden. Robbie Williams is er zo dadelijk met Supreme. Nou, een plaat die ja, toch wel in een moeilijke tijd uitkwam. Want het nummer is geproduceerd door Narada Michael Walden. En die stond bekend om goede boodschappen. Nou, deze plaat die pleitte eigenlijk voor dansen zonder enige seksuele druk. En werd eigenlijk gezien als een soort van het volkslied voor veilige seks. En dat had natuurlijk alles te maken met de immense AIDS-crisis van die tijd. Dan praat je dus over ongeveer 1986. Zo'n 40 jaar geleden. Het werd wel een ontzettend groot succes. Hij is van Jermaine Stewart en hij heet We

herkenbaar pingeltje op het einde van Celeste. Stop this flame hier op Studio Reden. Ik kijk op de klok en we wandelen rustig richting de klok van 11 uur op deze zondagochtend. Zo dadelijk nog Olivia Dean met Man I Need naar Rio Speedwagon met Keep On Loving You.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon- en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is er meer verkeer op de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld ben je 10 minuten kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goedemorgen op deze zondag 23 augustus 2026. Het is 11 uur geweest. Je luistert naar Goedemorgen met Harry Styles, Martin Garrix en de Jay Gills Band met Centerfold. Zo dadelijk een van mijn favorieten. Een prachtige plaat van Haven, Finding Out More, naar Kiko, Khalid en Griffin met Save My Love.

eigenlijk is het enige woord wat ik hierbij kan bedenken, verzinnen, is intens. Wat een intens mooie plaat. Die harmonie tussen die instrumenten, de zang. En dat vind ik sowieso beheven en geweldig. Maar deze, Finding Out More. Ach man, ik kan me er helemaal in verliezen. Prachtig. Sommer zo dadelijk met My Body Isn't Ready. Now Britney. Oops, I Did It Again.

My Body Isn't Ready van Somewhere hier op Studio Reden op deze zondagochtend. Hoor je nu een artieste, die is jazzpianiste, multi-instrumentaliste. Ze is R&B-zangeres, componiste, producent, songwriter, muziekregisseur en, zoals ze zelf zegt, opvoeder. Deze plaat kreeg in 1982 een Grammy Award nominatie voor beste female R&B vocal performance. En het is een topplaat van Patrice Rushen, Forget Me Nuts.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

James Morrison, Slave to the Music, hier op Studio Reden. Nou, blijf jij maar lekker gewoon verslaafd aan dit programma. En maar fijn luisteren naar Studio Reden. Hoor je zo dadelijk Michael Bublé, Haven't Met You Met, na de soundtrack van Zootropolis. Dit is Shakira met

kan zomaar zijn dat ik jou als luisteraar nog niet heb ontmoet. Van sommigen wel, en dat is wel heel erg leuk. Fijn dat je weer luistert. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Wat een fijne, warme stem is het ook, hè? Lisa Stansfeld zo dadelijk met All Around the World. Ook Jan van Gelderen komt binnen. Allemaal naar Dua Lipa met I Don't Give

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag start met een mix van wolken en zonneschijn. In de middag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Het wordt 21 graden en de noordenwind is matig. Maandag is het droog met al maxima van 22 of 23 graden. Het is dan droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met 25 graden. Maar vanaf dan neemt wel de kans op onweersbuien toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

een heerlijke classic van Lisa Stansfeld. All Around the World hier op CGI Radio. Jan, dankjewel voor het weer. Het een prima zondag zou gaan worden, al zeg ik het zelf. De Chainsmokers hoor je straks nog met Something Just Like This. Niet voordat ik jou een hele, hele fijne zondag heb gewenst. En aanstaande zaterdag natuurlijk weer een splinternieuwe goeiemorgen. 10 uur sharp. Voor jou hier op CGI Radio. Na een plaat waarvan sommigen zeggen dat die over mij gaat. Nee, grapje. Dit is Teddy Swims met Mr. Know It All. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. Het is ook druk op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

De klok heeft inmiddels 12 geslagen en dat betekent dat de zondagmiddag alweer begonnen is. We begonnen met Better Days.

met z'n allen. Ja, dat is zo bekend van deze Black Eyed Peas. En je hoorde I Got a Feeling.

80. Ik heb er nog een cd-single van. Lois Lane, It's the First Time. En daar stond ook de single Amsterdam op. En dat was natuurlijk voor de gelijknamige film. Jij luistert naar Studio Radio. Zo direct gaan we eens even lekker een beetje soul uit je speakers laten knallen. En dat doen we met Joss Stone, You Had Me. Maar hier gaan we even luisteren naar deze Armin van Buuren. Nou, kijk eens even naar buiten.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland rijdt het op dit moment langzaam aan de Duitse grens. Op de A12 richting Duitsland heb je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging de andere kant op richting Arnhem vanuit Duitsland. Tussen de Duitse grens en Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

ze wist het, deze Taylor Swift. Daarmee werd de tijd even daar, half één alweer. Over een Manic Monday gesproken, de plaat die je nu al hoort van de Bengals. Dan zou ik zeggen, luister morgen vroeg om 6 uur naar Martin Slijper. Om 12

Hey, hoorde je? We hadden ook nog de Counting Crows, Accidentally in Love. En de Bengals met Manic Monday. Dat waren de drie platen die je zojuist uit je speakers hoorde brullen hier bij Studio Reden.

0: 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A12 door de grenscontroles vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doerland.
1: Ja, lekker ritme van deze Jonas Blue. Hè? En je hoorde Edge of Desire. En daarmee begonnen alweer het tweede uur. Keetje, van harte welkom.

niet gezamenlijk, hè? Deze Whitney Houston en George Michael. If I told you that. Ja, moet ik wel goed uitspreken, hè? Studio Reden, dit is Ed Sheeran.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Oud-Dijk. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op is de vertraging ook 10 minuten op de A12... vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Er is een mix van wolken en zonnige perioden. Het wordt 21 graden en de noordenwind is matig. Maandag is het droog met dan maxima van 22 of 23 graden. De zon schijnt flink en er komen enkele stapelwolken voor. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met 25 graden, maar vanaf dan neemt wel de kans op onweersbuien toe. De wind is deze dagen meest matig, uit het oosten tot zuiden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Nasleep van een ongeluk bij Barneveld, 9 kilometer. Kwartiertje vertraging, de weg is daar weer vrij. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk, 2 kilometer file tot aan de grens voor de controles. De andere kant op 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. File staat bij Duiven. En de rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Staat een kapotte auto op. Vanaf knooppunt Beekbergen, 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nou, drie keer raden hoe deze plaat heet. Paul Hardcastle, hou je wel van die dance classics? Ja, op de vrijdagavond tussen 7 en 9 komen ze hier. Het is non-stop voorbij. Kan je alvast lekker het weekend mee inluiden. Nu deden we het ook nog eventjes een keertje fijntjes over op de zondagmiddagen. Onderweg is Jamiroquai.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken. Op de A12 Duitsland Arnhem. Langzaam rijden tussen afrit Beek en afrit Duiven over 7 kilometer met minder dan 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging bij afrit Schaarsberg. Als je over de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt, kom je vanaf knooppunt Beekbergen in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

natuurlijk Michael Jackson en Billie Jean. En dat hoor je natuurlijk hier op Studio Reden. En waar hoor je Studio Reden? Op de 107.2 FM in de buurt van Velpen. En natuurlijk op de 106.9 in de buurt van Dierenspankeren. En natuurlijk, mocht je erover beschikken, DHB Radio in heel Midden-Gelderland. En mocht dat

Vance Grace, Edwin Evers met Wil je niet nog één nacht? En daarvoor ook nog Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Ja, we zijn alweer onderweg naar de klok van 3 uur, zo lijkt het NOS Journaal. En mocht het hier en daar van staan, toch misschien nog wel wat terugkerende vakantieverkeer. En dan krijg je dat ook nog te horen van de ANWB. Olivia Rodrigo.

0: zit Van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten voor het verkeer op de A50... vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Afrit Schaarsbergen 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Lekker, hè? Jaren 90 muziek. We deden er even twee achter elkaar. Total Touch, Somebody Else's Lover en ook nog A Deeper Love van Clavel en Cole. Ja, de 90s die zijn wel hip en happening. Want we waren vorige week was dat alweer, ja, in Nijmegen naar de 90s festival. En ja, dat was toch wel uitverkocht. En mensen gaan er nog helemaal los op. Nou, gelukkig komen ze hier ook bij Studio Reden nog zeer regelmatig voorbij. Onderweg is U2, doen

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Alex Warren, Passenger en Happiness van Alexis Jordan. En dat hoor je natuurlijk hier allemaal op Studio Reden met Onderweg. Ja, het laatste weer doen we met Jan van Gelderen natuurlijk. Die man die krijgt ook geen dag vrij, hè? En we hebben ook nog muziek van Cheryl Cole, Fight for This Love. En we houden het niet alleen bij de liefde van Cheryl Cole. We doen het ook nog eventjes met Leona Lewis met Bleeding Love.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Er is een mix van wolken en zonnige perioden. Het wordt 21 graden en de noordenwind is matig. Maandag is het droog met dan maxima van 22 of 23 graden. De zon schijnt flink en er komen enkele stapelwolken voor. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met 25 graden, maar vanaf dan neemt wel de kans op onweersbuien toe. De wind is deze dagen meest matig, uit het oosten tot zuiden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

lekker hoor. Voetjes van de vloer met de Jacksons en Shake Your Body. En dat hoor je natuurlijk hier op Studio Reden. Waar ik ga afzwaaien voor dit weekend. Het zit erop. Straks Klaas Vrom gaat je nog eventjes lekker de zondagmiddag uitwerken. En dan laat ik je achter met Ariana Grande.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

natuurlijk feiten uit de pophistorie. En ook nog wat regio-informatie. Dus blijf lekker hangen, toch? Met Miley Cyrus, End of the World. Nou, dat

The First Time van Domino David. En hiervoor hadden we nog Alec Benjamin met Let Me Down Slowly. Nou, zo langzaam zijn we vandaag niet hoor. We gaan het lekker een beetje kleine vaart inhouden op deze zondagmiddag. We maken het gewoon heel erg gezellig. Maar goed, we hebben ook nog wat regio-informatie. Een voormalig kerkgebouw aan de Arnhemseweg in Reden krijgt opnieuw een bestemming rond geloof en ontmoeting. De voormalige gereformeerde kerk wordt dit jaar locatie voor de Life School, oftewel Life School, ja hoe je het noemen wil. En die is bedoeld voor christenen die willen groeien in hun geloof en dat meer vorm willen geven in hun dagelijks leven. Op donderdag 27 augustus is er vanaf 19:30 'savonds een gratis informatieavond aan de Arnhemseweg nummer 20. Aanmelden, dat hoef je niet te doen. En meer informatie daarover, ja, dat kun je vinden op hun website liveschool.nu. Liveschool.nu, dat is de website waar je naartoe kunt gaan.

hier zojuist op Studio Reden. En hiervoor nog uit het verleden The Emotions met Best of My Love. Ja, vrienden. Fijn dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Straks heb ik nog voor jou wat regio-informatie. Nog wat popfacts. Feiten uit de pophistorie. En wat later, even voor 17:30, het belangrijkste moment voor de zondagmiddag. Het borrelmoment. Eerst nog even Shakira met Sue. Die ga je zo meteen horen. En nu Duffy. Mercy.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

jaren 90. En eigenlijk nog steeds hoor. Madonna met Material Girl. En hiervoor nog Shakira met Zoo. Eens even kijken. Cabaretier Dolph Jansen die kijkt vrijdag 28 augustus in openluchttheater De Pinkenberg in Roosendaal vooruit naar zijn oudejaarsconferentie. Tijdens de try-out van Schaamteloos neemt hij het jaar 2026 onder de loep. Politiek, macht, geld, influencers en de invloed van technologie. Jansen schuwt actuele onderwerpen niet. Met snelle stand-up, improvisatie, maatschappelijke kritiek en poëzie zoekt hij naar de absurditeit van het nieuws. Wat een moeilijk woord toch, hè? Tjonge, jonge. Omdat het om een try-out gaat, kan de voorstelling onderweg nog veranderen. De voorstelling die begint vrijdag om 8 uur 's avonds. En tickets die zijn verkrijgbaar via de Pinkenberg en bij de balies van de Zomerij. Dus dat aanstaande vrijdag 28 augustus. Een try-out Schaamteloos in de Pinkenberg van Dolph Jansen. Ga er maar lekker heen. Ja, lekkere informatie. Dat heb ik straks ook nog wel. Het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal.

Iglesias. En ja, familie van de hele beroemde Julio Iglesias. En Julio, die ken je natuurlijk van de hit Kermé, onder andere. Ras-echte artiest, Enrique Iglesias dus. Vrienden, dit is vandaag 23 augustus. Zet je oren maar open, want 23 augustus bracht ons van presidentiële glamour naar de Beatles, Jeff Buckley en een stukje Friese muziekgeschiedenis. We beginnen in 1947. Margaret Truman, de dochter van de Amerikaanse president Harry Truman, trad op in de Hollywood Bowl. Zo'n 20.000 mensen zagen haar

single in het Verenigd Koninkrijk. En op 23 augustus 1969 stond Honky Tonk Woman van de Rolling Stones bovenaan de Amerikaanse hitlijst. Tegelijkertijd begon Johnny Cash met At San Quentin aan een reeks van 4 weken op 1 in de albumlijst. In 1994 verscheen in Amerika Jeff Buckley's legendarische debuutalbum Grace, met onder meer zijn beroemde versie van Hallelujah. En in 1997 schreef De Kast geschiedenis in Nijedij. Live werd de allereerste Friestalige hit in de Nederlandse top 40. Van Hollywood tot Friesland. 23 augustus klinkt als een kleine muzikale wereldreis. Volgend weekend meer, vrienden. En dan gaan wij terug naar de muziek. Want wij gaan zo horen. Tones and I, Dance Markie en nu Harry Styles, American Girls.

Sky was dat. En hiervoor nog Harry Styles met American Girls. Straks in het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal. Het borrelmoment. En nog wat regio-informatie. Dus blijf erbij tot aan 6 uur. Je hoort me zo meteen weer. Tot straks. Hier is Roy Orbison. You got it.

0: 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zomer, dit is Studio Reden.
3: Reden, Roosendaal Centraal.

My Silver Lining First Aid Kit was dat. Kom, welkom terug. Tweede gedeelte, Rede Roosendaal Centraal. Fijn dat u erbij bent. Tot aan 6 uur met regio-informatie, borrelmomenten en lekkere, heerlijke, lekkere muziek om jouw zondagmiddag compleet te maken. Jonas Blue, Melif, die komen er zo meteen aan. En nu de Eurythmics Sweet Dreams. Blijf lekker dromen, toch?

0: met Edge of Desire en zojuist Alesso met Heroes. En nu we het toch over Heroes hebben. Ja, er vliegt hier zo'n vervelende rakker rond. Dat is zo'n zwarte huisvlieg met van die vleugeltjes. Die zit overal op een scherm en weet ik veel wat. En wat denk je? Nergens een vliegenmapper. Maar wel, regio-informatie, dat heb ik wel voor jou. Wie zin heeft in een sportief avondje basketbal kan terecht bij de Dieren Devils. Al bijna 10 jaar speelt een groep mannen en vrouwen uit Dieren en omgeving iedere maandagavond een recreatief potje basketbal. Plezier, dat staat voorop, maar fanatiek kan het zeker ook aan toegaan. De training is van 9 tot 9:15 in de gymzaal aan de Burgemeester Bloemenstraat. Meedoen, dat kan vanaf 26 tot 75 jaar. En dat kost €10,25 per maand. Stevige zaalschoenen en sportkleding, dat is voldoende. En wil je meedoen, dan kijk je voor meer informatie op de website dierendevils.nl. Dierendevils.nl, voor als je het basketbal leuk vindt.
1: Studio Smeden.
0: Ja, en terug naar de muziek. Olivia Dean, So Easy, die ga je zo meteen horen. Eerst zomerse muziek van Wham. Hier is Club Tropicana.

0: Ja, lekker easy. Ja, zo easy dus, Olivia Dean. En hiervoor hadden we nog gewend met Club Tropicana.
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: Ja, en dan hebben we in Velpen een nieuw toeristisch attractiepunt. Het paaltje bij de geldautomaat. En die is bedoeld om auto's van de tegels te houden, maar inmiddels vooral succesvol in het aantrekken van bumpers, portieren en glasscherven. Automobilisten zeggen, ik zag hem niet. Eén bestuurder heeft zelfs zo'n 3400 euro schade. De gemeente zegt, het paaltje beschermt tegen tegelwerk. Tja, dat doet hij blijkbaar uitstekend. Alleen de auto's die zijn wat minder beschermd. Voorlopig blijft het paaltje gewoon staan. Dus kijk eerst even goed waar je parkeert. En daarna gezellig samen met familie, buren, vrienden en kennissen het glas heffen in het borrelmoment met bitterballen. Nootjes, worsten natuurlijk een flinke kaasplank. Proost, dit is...
1: Het borrelmoment.
2: Rommel de Bom, dit is Klaas Vroom.
0: Ik zou zeggen, feel this moment met Pitbull en Christina Aguilera. Studio
3: Reden. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone was dat nog een keer op Studio Reden. En die vorige hadden we Starly met Call on Me. En dat was de Ryan Riebeck remix. Ja, zo staat het hier op mijn lijstje. Maar ben je ook weer van op de hoogte? En heb ik nog het laatste bericht voor wat betreft regio-informatie. En dat gaat over eten. Ja, lekker. In het buurthuis De Poort in Velp kunnen inwoners woensdag 26 augustus... ja, woensdag 26 augustus aanschuiven voor een vers bereide maaltijd. Op het menu staan een kipcocktail als voorgerecht en kiprollade met witlof, ham, kaas en aardappelpuree. Lekker. De maaltijd die begint om 17:30. Aanmelden, dat kan je doen tot en met maandag 24 augustus. Dat is aanstaande maandag dus, morgen dus, bij het buurthuis. Of via secretariaat@buurthuisdepoort.nl. Deelname, dat kost wel €6 per persoon. Maar dan heb je er wel een lekkere verse maaltijd voor. Wij gaan, terug naar de muziek. Ja, en Timbaland, die heb ik hier op het lijstje staan. Unknown to you. Die komt er zo meteen aan. Nu eerst.

0: Unknown to you. Timbaland was dat. Die vorige Blue met Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered on yours. Gwen McRae die staat klaar met Keep the Fire Burning. Maar eerst gaan we luisteren naar Jan met het weer.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De stapelwolken lossen op en er volgt een overwegend heldere avond en nacht. Bij een afzwakkende noordenwind koelt het uiteindelijk af naar 6 tot 10 graden. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Maandag is het droog met dan maxima van 22 of 23 graden. De zon schijnt flink en er komen enkele stapelwolken voor. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met 25 graden, maar vanaf dan neemt wel de kans op onweersbuien toe. De wind is deze dagen meest matig uit het oosten tot zuiden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

6 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

7 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de